0: Kotse ga lomoretsi wa 2 FM mo di beka le kae kwa le ntee ya bodu edi swa le go amogelwa ke nna mphebetse masake re kopana mo karolo ya rona ya litholeleng tshotso. Re tsweletse ya metsotso ya rona ke le somele bobedi go tsena kong ya rona ya bongwe ja ka tlarentse re kopana jalo. Re tswa go tsaya dikgang ka botlalo ka nako ya bongwe dijo tsa motshegare di bala jalo mo toropong ya botlhaba ya Gobabes. Jaaka re iketlile jalo mo ntlo kgaso ke kgabisitse ke na le modira ka nna wa ke isa mes doctor le ene mo ntlo kgaso kaano o iketlile le nna jalo a re a re jeseng kgotsa letsatsi mmogo jaanong re mogo kagano re iketlile hela jalo e ka re selemo sa goroga doctor ditleke somerman vantwese winter ga bone le winter te dite to scan di snot motloop die hakke moet skerp wees, maar ons glow. Gaan we gewoon zien aan de moeretie, er is wel eens iets. Toen ik hier ga, ga ik wel een beetje lullen en zo. Ke rata jalo re ka dumedisa le montlo kgaso re na le chief inspector wa mapodisi yo thata o dira jalo le borage kapa baagi jaaka ba bua ba re community policing yaanong re tlabe re bua le ene jalo chief inspector Fina. Tla ke tlogele sename sefane ke a se tlogela kere chief
1: sakayengenga
0: oh okay goeie middag wa gaan het chief
1: goed hoe gaan dit
0: nee dit gaan goed ek moet maar die listeners die sê dat vandag voel ek baie gemakkelijk met chief want chief het die official aan nie. Ek voel lerarig baie. Jy ken, die uniform gee die
1: intimidasie.
0: Ja, alles geen skuldig, maar as die skuld gevoel iewers dat het ek iewers iets gedoen nie.
1: Ja.
0: Maar is a voorreg om vir u hier te het en groet maar die luisteraars en gee vir ons wat u vir ons het vandag.
1: Ja, so goeiemiddag aan die luisteraars van TYS Direlo ya Setšhaba FM. So ek is ook bietjie bly dat ek weer terug is op die lig. Die gemeenskap het die, hoe moet ek sê, hulle is bevoorreg om altyd te hoor van die polisie se kant af. Hulle is bevoorreg om te hoor is hulle veilig, is hulle nie veilig nie.
0: Yeah.
1: Wat gaan rondom aan hulle so. Ek is ook regtig baie bly dat ek bietjie teruggekom het na die luisteraars toe, dat hulle ook kan weet wat gaan aan rondom ons.
0: Ja. Nee, ons is ook bly, chief, al het ons bietjie technische probleem gehad vir omtrent 2 maande lang. En ons het verlang om altyd met u so te communikeer en inlichting te gee aan die luisteraars.
1: Ja.
0: En vandagse jare, ons sien ons, ek kan nie sê wonderlijke goede nie, maar goede wat ons altyd nooit gesien het in die polisie nie.
1: Ja.
0: Vooral so sportsgoede, ons het nooit geken polisie. Het selke activiteite nie.
1: Ja.
0: So kan u net vir ons in leven, ons sien dat het activiteite vir die naweek.
1: Ja, so, ek weet ons mandaat is om misdaad te bekamp.
0: Ja.
1: Maar, ons is toch mens. Politie is net een mens soos enige ander persoon of soos een ander mens.
0: Ja,
1: ons werk onder baie moeilike omstandighede. Mm-hmm. As het die moord toneel is nie, dat is het een kar ongeluk toneel, dan is het misschien iemand wat moord, hy self moord gepleeg het.
0: Ja.
1: Skote wat geskiet word, 4 wapens wat ons gebruik en al die hele goede. So somtijds as een mens dit adverteer vir ons.
0: Ja.
1: Mentally. Psychologically affecteert het voor ons ook.
0: Yeah.
1: So, ons het mechanisms in die politie wat ons moet doen om hierdie stress af te haal. Om hierdie goed wat ons sien en elke dag deurgaan, moet ons ook een escaping of een mechanisme moet ons het om ontslae te raak van dit ook.
0: Yeah, chief.
1: Soos ons ook last week gesien het, het ons die mental health die gaat ook. Waar ons toch onze mannen net bij elkaar gebring het, polismannen, laat hulle net praat, gesels, uithaal, aanmoedig en so aan.
0: Ja, chief. Ja. Ek het amper iets gevra namens dit, maar ek ken dit is nou under category diverus muto por advan.
1: Yeah.
0: Ons mane di no di civil civilians. Net mane ons het mus dae ek is man ek bahe hil.
1: Exactly.
0: No wonder ek van die polisies van game moet doen sterker man wees. So bi hele denk denk dit bietjie 'n moeilike saak.
1: So se gesit masaka.
0: Yeah.
1: Jy is net 'n mens. Op jou en van die dag. Ek weet die gemeenskap sal altyd renteneer en soos opgelei ons is waard. Ons moet weet die pressure van die lewe vandag het baie hard geraak.
0: Ja.
1: Die pressure van die lewe het baie hard geraak en dis nie soos in die verlede nie. Waar ons geweet het, kusha, a man is a man nie. Vandag is dit finansiële pressure, is werk pressure, is familie pressure, is besigheid pressure, is die ekonomie wat so taaf is en alles. Sommige manne kan nie weer vir hulle se families voor

0: Ipratani so baya mwe ne dit maak sin eintlik soos ek luister.
1: Opgeleide polisie.
0: Opgeleide polisie.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Dis wat ek kom ek gesê dat's paar dinge wat ons die civilians die verstaan van polisie.
1: Ja. Yeah.
0: Ons ken net arresteer.
1: Ja. Yeah.
0: Ons ken net sakke oopmaak. Is
1: yeah.
0: al wat ons ken.
1: Ja. Yeah.
0: Maar nou leer ons iets. Soos yeah. Chief altijd met ons praat. Ons ken nou nie. As ek op die eet haak moet ek maar daar die polisie sê gaan zetten met de heel.
1: Ja, dan heel je net. Dan praat je. Dan roep yeah. ons die andere personen. Soms is net die eethal.
0: Ja.
1: Soms je moet gewoon haar club studio toe. Je moet gewoon haar club om kinders brood gaan vatten. Je moet die kinders gewoon gaan opleiden. Je moet gewoon die plassen voer gaan halen. Zo je die tijd voor jezelf niet.
0: Ja.
1: Op het tijd gaan voel je. Je is opgepakt met klomp goed.
0: Mm.
1: Ja. En daar is mensen waar die aan de mensen vertrouwen.
0: Ja.
1: En zo kom je als social worker of als psychologist. Dat je net eet praten, word je raad gegeven.
0: Mm.
1: Dan word je... Of soms moet je ook net met je baas zitten en praten om te zeggen, mijn baas, ik ga die klomp goed. Geef me net 3 of 4 dagen af.
0: Ja.
1: Dan gaan rest je, dan zit je goed in orde. Dan gaan je... Want, als je ook met 3 problemen opgekropt komt, je vrouw kan niet eens je grap maken, dat baas je waar. Je kinderen kan niet eens zien, daddy, dat baas je. Los je even mee, wat.
0: Ja.
1: Je baas kan niet eens met Jose Masaka, ik wil heel dat je net voor mij met extra help, werk help. Dat barst je ze net, ik wat moet werken, al. Maar is niet goed, je squat of wat niet. Is net die stress wat opgepakt het. Zo, ons moet voorzichtig wees voor vandaag zijn wereld. Die pressure is zo baie, laat ons stress baie vinnig dan opdoen.
0: Ja, met die wat de chief sê, die wereld is baie vol, dinge wat stressvol is. Is daar iemand wat kan sê, hy gaan nie deur die psychological probleme nie? In ons wereld.
1: Daar is niemand die ek glo nie. Unless iemand op sal kom en vir my sê, Chiefina, ek gaan nie deur dit nie. Chiefina wat hier sê, masaka tau masaka. Ons 99.9% ons het probleme. Nee, probleme, familieprobleme, werkprobleme, kinderprobleme en die kerk, oral is daar een probleem. Is maar net, je moet net ken hoe om te medicate.
0: Yeah.
1: Je moet net ken hoe om die solution, gaan op je plek waar je solution kan krijgen, praat uit, je wordt raad gegeven, probeer op die strategies werk. En dan zal je zien, alles raak lichter.
0: Yeah.
1: Als je weer zo zwaar voelt, gaan zoek net die help weer. En zoals bij die hospitaal, social services is baie free. Bij die kliniek, hier in de Pako is net zo bij die kliniek. Bij die hospitaal, je maakt net die afspraak. Voor dit wat Mietie zegt, dat is dokter, psychologist, dokter Nolte, daar bij dokter Smit. Zo, overal, je kan help krijgen. Bij ons in de politie, hebben ons 2 social workers, ons het een chaplain. Zo, politie's, wat opgeleid zo, als ik nou een psychological probleem heb, ik heb iemand op mijn werkstap waar ik kan zeggen, ik kan niet meer niet, help me. Ja.
0: Wat van die gevangenis wat nou gele zien, die mensen of die persoon, is er waar die, dat die actief is niet, kom ik noem dit maar zo, jammer om zo zulke woorden te gebruiken. Maar gele zien, daar is meer als dit in die persoon zijn leven. Is je toegelaten als politie om daar in te winnen, om iets te doen aan die persoon? Stuur naar psychologist toe, want die persoon elke week is net hij.
1: En zo kom ik gezegd, Namibian police, hij operate in isolation. Zoals gender-based violence. Je zou misschien zien, hierdie ken, of hierdie vrouw, of hierdie man het met die situatie bij ons kantoor gekomen. Zoals ik gezegd, ons is die first respondent. Ons zal net luister. En dan zal ons die referral doen naar die social worker toe, psychologist. Zo, ons werken in isolation. Social services, Ministry of Health, is onze stakeholders. Onmiddellijk als ons hier een zak optel en een zin is een sociale probleem, dan maak ons die referral.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ons, als dit moeilijk is, ons gaan bij een bar, drink 2 bieren. Waar leidt die politie die hele stress af? Wil ik nog afvragen, zoals u, chief, gezegd, daar is activiteiten wat jullie doen. Kan ons net weer dit praten?
1: Ja, zo, so nou, die activiteiten wat ons doen, ons zit nou om een hekke Nampol Sports Fun Day. Zo, so, hier Fun Day is nou waar die hele politie en die region bij elkaar komen. Ons zijn nou in verschillende sportsactiviteiten. Deelneem. Ja, want je zal altijd zien, het is niet die boot en die geweer, maar manage je geweer, dat politie ook kan inskop, of een goal kan shoot, of die tak of woe kan trek. Zo, hierdie naweek van 8 uur af, bij Ben van der Walt Premiere School, zal ons nou zaterdag die verschillende sportscodes gaan doen. Dan ons het nou 7-a-side soccer, voetbal, dan het ons nou die netbal, dan het ons tak

0: of je reageert. Als je opgepakt is, als je stress is, psychological problem is, als je dit niet uithaalt, you might release it in a way wat niet recht is. Nie.
1: Ja.
0: Je ziet in je ziekenhuis, je zegt voor we stoppen.
1: Dokter, je hoort dat.
0: Zo is moed help zoeken.
1: Hoe is moed?
0: Ja,
1: nou, we really, we really, really. En ik hoorde daarvan van die vraag toen ik voor het chief gevraagd of voor het. Kan ik zeggen, ik heb niet psychologisch nodig. Die vraag is erg, is waar. Elke persoon, daar is ivers. En een patiënt, unfortunately, je kan niet zeggen, ik is ziek of ik voel je moeilijk.
0: Yeah,
1: iemand anders kan bij jou, ja.
0: Ja, je kan. Voor mij, zoals voor mij, ik zal niet voelen, mijn lichaam zal me niet zeggen, ik zal je dat breakthrough, of je hebt net een escape nodig. Je zal die pressure voelen, dat je geniet het, die werkt niet. Of bij die heist, je is net weer teruggetrokken, of je is net kwaad. Met kwaadheid, als je begint te zien, je is niemand wat er kwaad is, en je begint met kwaadheid, dan moet je weer het stress het opgebouwd. Dus je moet zitten en praten.
1: Die mensen zeggen voor jou, is een lekker movie, maar je ziet niet de movie.
0: Je ziet niet de movie, want die hele kwaadheid heeft voor jou toegemaakt. Yeah. Die wet het feitelijk zwart geraakt.
1: Die is een ernstige ziekte. En, ons moet leren om help te zoeken.
0: Ons moet leren om help te zoeken. En aanvaar ook. Ja, aanvaar ook als ik voel. Ik kan niet weer Braziliëns. Ik heb op een stage gekomen. Ik kan niet weer Braziliëns afvoeren. Nee. Aanvaar. Ga maar net terug naar die Vlaamse toe. Of aan de plate. Want je nou kent wat je private school toe gevat.
1: Ja.
0: Die kracht zit tarieven. Of die water zit tarieven het gestegen.
1: Ja.
0: Of ons zien ook de kostprijzen. Elke vier kostprijzen. Nowadays ons zien je trolling. Je koopt net wat je nodig hebt.
1: Ja.
0: Zo. En zo kom ik ze.
1: Staf.
0: Ons moet beginnen aanvaarden.
1: Ja.
0: Dat dingen niet weer dezelfde is niet.
1: Mm.
0: En je moet net een manier uitwerken. Hoe zal ik in hier leven kan kopen. Ja.
1: En ons zien nou die jonge kinders wat ons altijd gezegd, hulle moet hard studeren en gaan werken. Hulle is studies ernstig van. Hulle raak onze bestuurders. Jouw manager is een 18-jarige kind.
0: Definitely.
1: Hij denkt stress ook voor ons. Want ik hoe kan een klein kind mee baas wees?
0: Definitief. Definitief. So, is maar goed van die hele leven. Is ook om ik zeg, je moet net counseling zoek, je moet help zoek, je moet praten. Ja, al dat hele goed. Ja, aanvaar. Dat je goed waar ons gezegd heeft. Experience, yes, well, it's there. Maar die leven heeft gechanged. Als iemand uit de universiteit komt, hij die post gekregen, hij is capable, hij overtake veel in je post of zo. Is een kwestie van aanvaar.
1: Yeah.
0: Want misschien heeft die persoon die experience opgeteld. Die persoon heeft de experience opgeteld. Die kwalificatie, die post zoek kwalificatie en experience. Die persoon is gebevorderd. Hij die post gaan gevel. Nou, ik wat vind, ik zit net met die experience. Ik heb die kwalificatie niet. Automatisch, ik zal die kwalificatie niet. Ik zei niet. Is maar net waar die wereld drijft is. Hoe de goede nou stadig, maar zeker verander. Ja, is zo kom. Yeah. Vat tijd op internet, lees.
1: Lees.
0: Fill your brain met informatie.
1: Lees, kom ons lees.
0: Fill your brain met informatie, dat je met die wereld kan aanpas. Dat is
1: En mijn elke dagse inspiration is, take a break. Vat net een pauze.
0: En zo komt het gezet, elke lunch, play weg van die vanaf lunch. Switch off from everything.
1: Just
0: dan lenen dat je een uur. Even 20 minuten, I never believed in that.
1: Yeah.
0: Maar ik heb gezien, even 20 minuten.
1: Help.
0: Net dat je switch off.
1: Nee, dit is een goede methode wat ik ook gebruik.
0: Yeah.
1: Ik breek net, ik sta net waar ik is. Ik zet alles af. Ik is niet meer betrokken in de hele wereld. Ik is net in mijn eigen stelte.
0: Die status. Social media, ons wil daar tot 12 uur, 1 uur. 6 uur moet je opstaan. Dan kan je niet, dan sta je eerst 8 uur op, maar je weet 8 uur je moet in die werk wees. Daar je veroorzaakt een klein probleem met je werksplek.
1: Yeah.
0: Maar het is net om status, wat je next uitkring, status wat je volgt. WhatsApp zei je naar Facebook zei je naar is lang al rijk.
1: Je maakt geld.
0: Je maakt geld, maar nou je volgt niet, je volgt niet. Dan is het fatigue, je is moe. Je kan je zien mooi concentreren bij die werk, dan affecteert het je werk. Ik kom van die werk af als een huisvrouw. Is net je cellphone, je zet. Vrouw kan niet koken, ze wil niet was niet. Is net social media wat ons volgt. Zo de hele goede affecteert ons leven. Is daar waar Rick gezet, die psychological problemen. Het begin van al die
1: reële. Een van onze chiefs, wat noemen we dat? Is Khosana. Ik ken hem niet, is het nou, counselor. Ja.